zo weer in pin. Hij zit een stiekans extra, nu vind ik mocht. Waar meer zwaar samen zijn, mocht alles aan zien. Die dok ziehen voorbij, ons keert die nacht.